Kijk, zo abrief het is in. En me loma programmeert het was simulon. Me ik herkwam niet, lotal me kaas simulon en me bijak, het is in. Ne kutal me kaas alo, je lotal 23 mboan, kaas limosa 2001. Siva kasamati wele lo, sabruka ros, ma la kit manswap ne marienta, ne skol resi mvosom, enkambe ne evo pilo kiva ya hiva beseba, kakupa project, ya schavan. Kikia zalo, ya la 23 mbuwa na kasili mwasa 2019-1. Siva kasamati wele lo, sabruka ros, ma la kit manswap ne marienta, ne skol resi mvosom, enkambe ne evo pilo kiva ya hiva beseba, kakupa project, ya schavan.

Ik wil bij de programma's hebben zodat ik bij hem ga kijken boven me aan. Waar zou je hem gaan kijken? Ik wil bij de programma's hebben zodat ik bij hem ga kijken boven me aan.

Ik wil ook een programma zijn voor de mensen van mij. Ik heb mij van de van mij. Mijn luister op in. En nummer om is dat 0662530888 voor de mensen. Mijn sms-lijn is 6328.

0: Ik zou breken programma ze bestonden die pinaar meer voor de longe van gaan boven van waarom? Waar zou je hem gaan kam?
1: Ze visa moet jij visa kalunga.
0: En chan?
1: Kwa izi kafela mchia akonekulu swa mutio sa ile kare kare na kwe awasa kwe ya 2023 akonekulu swa lafa nombolo 081
0: anja
1: 31 66695
0: wakutele nombolo
1: 081 316695
0: kutaela nombolo ilingwe kwa nombolo ya mina mngaka
1: 0081 31
0: Enter
1: 66 895
0: Roy, leto beze?
1: Eh
0: Changwem